0: vindt benne? Wat wat? Wat wat?
1: Kom binnen, ze komt er mij naar rusten.
0: Wiener, kom niet zo binnen.
2: Nou, binnen!